0: Keep the fire burning.
1: Now some of you girls out there know what I'm saying when it's
0: so, so, so good. The Gwyn McRae. Oh weer, weer. Tot de Sanctus Groove. Altijd een music voor je, schiet ik terug mijn vkus. Preto na zlaniš, a tomu veraj.